0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: alleen. Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen, Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen, diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg, deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet, maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
2: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
2: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks.
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
2: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
2: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
2: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
2: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. O, Grietje. We zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
2: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: O, Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
2: Dank je.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat Roodkapje en Klein Duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
3: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
3: Ja, ja.
1: Klein Duimpje is Hans en ik ben Grietje.
2: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
3: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
2: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans. Ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè. Dan zal ik jou eens... net doen, of...
2: Nee,
3: jou ga vet mest, hè.
2: Wil ik helemaal niet.
3: Zo. Heb ik het zo goed gedaan, kindlief?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
2: Groot kapje, help, help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
3: Oh, ik zou Roodkapje willen zijn. Met zo'n mooie gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
3: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
3: Oh, nee, nee, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Roodkapje dol op.
3: Oh, ja, ja, ja.
1: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Roodkapje van je huisje gesnoept had?
3: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
1: Waar wacht je dan nog op?
3: He?
1: Naar binnen. Brood bakken.
3: Maar ik...
1: De vloer vegen. De kat eten geven.
3: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
1: Snel, voordat de heks terugkomt.
2: Ja, wegwezen.
3: Hé, kom terug. Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug. Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Au, help.
1: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
2: Ja.
1: Maar nu moeten we naar huis.
2: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
1: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
0: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

dat is toch een bijzondere samenwerking tussen Jan Smit, Frans Bauer en de jongens van Kris Kros Amsterdam. En zij hoort bij mij. Zometeen de platenkast. Thema is lopen. En ik heb al een verzoekje binnengekregen van Mireille. En Mireille die wil zometeen die hele grote hit van Bruno Mars horen. I Just Might. Nou, die ga ik alvast even klaarzetten.

0: Chris Bauer in de ochtendshow. Hoe heet dat liedje?
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, hoe heet dat liedje? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Het liedje wat in de platenkast zit is een liedje van Pink. Ja, want we zitten in het thema lopen. En dat heeft van alles te maken met de Vierdaagse. Ik heb gisteren al even verteld dat een van onze luisteraars meeloopt, Rosalie. En nou, die heeft het gisteren hartstikke goed gedaan. Die heeft de 30 kilometer gelopen. Nou, ik zat even te tellen. Eigenlijk nog meer. 33 kilometer. Dat was de complete route gisteren. En vanwege de Vierdaagse hebben we liedjes die over lopen gaan. The Walk of Life hebben we bijvoorbeeld gisteren al gehad. En Eruption. En nu hebben we het over iets anders. Namelijk Walk Me Home. Dus loop met me mee naar huis. Dat is eigenlijk wat het een beetje betekent. Het is nog niet zo heel oud liedje. Het komt uit 2019. Het is dus van Pink. En je hoort het nu hier op Hallo Kids Radio. There's something in the-

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Vijftig jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
4: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon-parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
5: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
6: Wauw!
5: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is nog hartstikke vroeg. Het is 7:00. En dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad. Allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag. En misschien dat je geen idee hebt inmiddels meer welke dag het is. Want dat krijg je vaak in de vakantie. Dat je denkt, ja, was het nou maandag? Was het nou dinsdag? Nee, het is vandaag alweer woensdag. Tenzij, dat hoorde ik laatst ook toevallig, dat er toch kinderen zijn die dan wel naar de opvang moeten. Omdat papa en mama gewoon moeten werken.
2: Ja, dat snap ik helemaal. Hey, we gaan natuurlijk weer de vierdaagse volgen vanochtend. Mm. Nou, ik ben alweer ingelogd op Rosalie, vaste luisteraar. Kijk in de app.
3: Mm. Ja.
2: En het is nu 7:00. Vanaf 7:00 kan er gestart worden. Tenminste, voor de 30 kilometer dan. Hè? Want de mensen die 50 kilometer lopen, die zijn al even aan het wandelen.
3: Ja, die zijn denk ik al een uurtje bezig. Misschien al wel 2 uur zelfs.
2: Ja, dus... Ja, dat gaat. Ja, ik heb gisteren dus langs de route gestaan in Elst.
3: Mm-hmm.
2: Nou, dat was wel een feest om te kijken. Heel veel militairen uit allerlei landen. En die zongen allerlei bekende kinderliedjes. Dat is dan toch leuk, hè? Dat volwassenen dat doen.
3: Oké, okay, bijzonder. Je zou denken dat ze andere liedjes aan het zingen zijn.
2: Nee,
3: maar okay.
2: Hoor. Nee, dat was gewoon een potje met vet. En,
3: oh ja, maar
2: en
3: dat kent
2: liedjes.
3: Iedereen.
2: Ja, dat is
3: dat
2: dus,
3: hoort erbij.
2: Ja, ja dus nee, leuk om te zien. En we gaan het straks ook even hebben over Timo. Timo is dit jaar de jongste deelnemer aan de Vierdaagse. En die is 11 jaar, moet je nagaan.
3: Ja, ik zou het hem niet nadoen.
2: Nee, ik ook niet. Nou ja, ik heb Rosalie gisteren gezien. Die was helemaal ingetaped en alles. Maar,
3: zo moet je nagaan.
2: Nou ja, na 20 kilometer ging het nog hartstikke goed. En ze hebben hem uitgelopen. Weet je wat een beetje flauw is? Dan is de Vierdaagse is dan 30 kilometer hè, voor kinderen. En toen zat ik dus te kijken. Toen zaten ze op 30 kilometer. Moesten ze nog 3 kilometer.
3: Hoe kan dat nou weer?
2: Ja, de route was ietsje langer. Ja,
3: maar dus, hebben ze dan vandaag 29 bijvoorbeeld?
2: Nou, dat mag ik wel hopen, ja. Want dat je eigenlijk denkt, nou, ik heb de 30 gehaald en dan moet je nog een stuk. Want 3 kilometer, ja, dat is nog bijna een uur lopen.
3: Is dat zo lang?
2: Ja.
3: Zo.

0: Oeh, moet ik even nadenken. Dit liedje is gemaakt voor de Koningspelen uit het jaar 2023 uit mijn hoofd. 24.
1: Nou, we hadden even 24. Kijken. We gaan ze even na.
0: 24 geloof ik.
1: We gaan ze even na. We hadden dit jaar hadden we de Ola Ole Ole.
0: Ja.
1: Vorig jaar hadden we de Baila Bailala. Mm-hmm. Daarvoor hadden we de Dabadi Dabada. En ja. Daarvoor hadden we de Zigzag.
0: Ja, ja, dus dan was het 2024.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou. Ja, maar de Koningspelen wordt al zo lang gehouden dat op een gegeven moment je de volgorde niet meer weet, hoor.
1: Ik vond dit wel even de leukere.
0: Ja, nou ja. Nou, ja.
1: Ja, wat?
0: Ja, nou ja, ik zit even te denken. Kijk, de laatste paar jaren was wel dat het wel heel erg op elkaar lijkt. Als zijnde van dat je deelt met je handen moet dansen. Want met de Zigzag moesten we een zet maken. Bij de Dabadi moesten we zwaaien naar boven en naar beneden. Bij Baila Baila moesten we onze armen draaien. En bij de Ola Ole Ole moet je met je handen zwaaien. Dus het zit allemaal wel een beetje bij. Ik ben benieuwd wanneer we een keer een versie krijgen dat je bijvoorbeeld alleen maar iets met je benen moet doen.
1: Dat is waar. En elke keer als je Baila Baila zegt, dan moet ik toch aan dat andere liedje denken. Ah, ja. Baila Baila Baila Baila. Ja, nee, maar dat is hem dus niet. Het
0: was in hetzelfde jaar wel een hit. Dus ja. Dat hebben ze op zich slim afgekeken.
1: Hey, het is nog vroeg, 7:10. We gaan zo meteen naar de ontbijttip. Ik wou het heel even met je hebben over de jongste deelnemer van de Vierdaagse.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik net al vertelde. Want dat is namelijk Timo. En nou loopt Rosalie ook al mee. Hè? Dat is,
0: ja, maar die is al een
1: paar jaartjes ouder. Timo is de allerjongste. En hij komt uit Graven. En dacht, ja, nou wil ik ook een keer meedoen met de Vierdaagse. Nou ja.
0: Zit daar eigenlijk een leeftijdsgrens aan? Bij wanneer je mee mag doen, zeg maar?
1: Nou, veel jonger dan 11 zal het niet zijn. Want ja, anders was Timo ook niet de jongste geweest.
0: Nee, dat is waar. Maar goed, ik bedoel, een kind van 6 mee laten doen, dat lijkt me wel enthousiast, hoor, voor 30 kilometer.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat,
1: maar goed,
0: wel, ja.
1: Nou, Timo die loopt lekker met zijn moeder. Elke dag de 30 kilometer. Hij haalt ook nog tijdens het wandelen geld in voor het goede doel. Voor Make-A-Wish.
0: Aha.
1: Dat is om dromen van zieke kinderen uit te laten komen.
0: Mm-hmm.
1: En zijn doel is om deze week €700 op te halen. En dat heeft hij al bijna gehaald.
0: Zo, had hij goed gedaan.
1: Ja. Want Timo die stond vroeger langs de route en dan deelde hij snoepjes uit. Nou, ik kan je vertellen, ik heb dat gisteren gezien. Als je meewandelt, Mayoni, aan eten geen gebrek. Ze stonden echt gewoon, je kan een broodje ei, snoepjes.
0: Ja, en toch is dat eigenlijk best wel gek. Want ik heb ook weer iets gezien dat de Viva Frikandella of zoiets, die gaat ook weer, dat is vandaag of morgen of zo, in Vianen is dat.
1: De Viva Frikandella, ja.
0: Ja, daar gaan ze frikandellen uitdelen. Maar als je aan het lopen bent, zijn dat nou volgens mij niet per se de dingen die je zou moeten eten.
1: Nee, maar goed, kijk, je moet natuurlijk ook zo, als je 30 kilometer loopt, dan verbrand je ook een hoop calorieën, hoor.
0: Ja, nee,
1: dus
0: tuurlijk, dat weet ik wel.
1: Kan er wel een frikandelletje bij.
0: Ja, maar als je halverwege bent, je krijgt dan buikpijn.
1: Nee, dat is waar. Dus,
0: dan is dat wel een hele vervelende 15 kilometer die je nog moet lopen, hoor.
1: Ja, dat is waar. Nou, Timo, hartstikke leuk. Timo gaat hartstikke goed. Die heeft gisteren zijn eerste dag gehad.
0: Mm-hmm.
1: En zometeen gaan we eens even inchecken bij Rosalie. Want als het goed is, zijn ze al gestart. Of gaan ze zometeen starten? Nou, ik zit in de live tracking app. En daar hoor je zometeen even hoe het daarmee gaat.

0: Never Dream van Alex Warren op Hallo Kids Radio. Arnoud, hoe zit het met je honger?
1: Nou, ik heb wel een boterhammetje vanochtend gegeten. Mm-hmm. Maar het is nu 7:15. Ik heb nu al trek. Dus ik hoop dat we iets gaan eten.
2: Goedemorgen, DJ Arnoud en DJ Mayoni. Wij zijn wakker.
1: En niet gaan doen.
2: Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Nou, we gaan wel iets eten. Maar ik heb dan toch wel weer een klein beetje slecht nieuws voor je. Want het moet wel nog eerst de vriezer in. Dus je kan niet meteen nu al aan de slag. Tenminste, om het op te eten.
1: Oké, dus ik hoor het al. Dit is meer een tip. Die als je hem wil maken, moet je minimaal voor morgen maken. Want,
0: nou ja, of voor vanmiddag. Dat kan ook.
1: Over de lunch. Ja. Dan wordt het een halve lunchtip. Nou, vertel.
0: Nou, wat heb je namelijk nodig? We zitten midden in het bessenseizoen. Hè? Het is zomer natuurlijk. Dus ik ben een paar dagen geleden blauwe bessen gaan plukken. Overal zie je nog aardbeien. De frambozen hangen her en der. Dus wat gaan we maken? We gaan maken frozen yoghurt. Dat is helemaal een rotten happening natuurlijk. Ja. Frozen yoghurt. Bessenballetjes. Ja, dat klinkt heel raar, maar ja.
1: Nou, we gaan.
0: Het zijn een soort van die kleine snack bites waar je dus yoghurt voor nodig hebt. En dat, ja, hoe leg je dat nou uit? Soort bonbonnetjes, maar dan van yoghurt met besjes.
1: Ja, dat is leuk. Wat heb jij vanochtend gegeten? Nou, bessenballetjes.
0: Ja, dat, ja, maar hoe leg je dat nou weer uit? Ja, dat, terwijl als je het plaatje ziet, dan is het toch op zich. Ik bedoel, hoe moet je dat nou uitleggen? Klopt toch?
1: Nee, dat klopt. Ja,
0: ja. Nou, gewoon een balletje met een. Nou ja.
1: Vertel. Hoe gaan we dit aanpakken?
0: Wat heb je nodig? Je hebt nodig natuurlijk eerst even de ingrediënten voordat je het natuurlijk in de vriezer stopt. Dus dat betekent je hebt nodig een beetje yoghurt. Dan mag je een klein beetje honing doorheen doen. Dat doe je dan even goed door elkaar husselen. En dan doe je de besjes erbij. Alleen wel belangrijk in dit geval dat je het allemaal redelijk klein maakt. Kijk, blauwe blesjes zijn al klein, maar frambozen bijvoorbeeld of aardbeien, die zijn behoorlijk groot. Dus die moeten wel even in stukjes gesneden worden. Nou, dan doe je dat helemaal goed door elkaar husselen. Dan mag je er, als je er wil, om een beetje extra bite te krijgen, nog een klein beetje muesli doorheen doen. Ook dat doe je weer goed door elkaar husselen. En dan is het eigenlijk al voor de helft klaar. Dan hoef je namelijk alleen nog maar het even op een schaal te leggen. Dus bijvoorbeeld iets wat wel trouwens in de vriezer past. Dat is wel even belangrijk. Dus of in een ovenschaal of een bakplaat. Hou ik me net vanaf hoe groot je vriezer is. Nou, daar leg je dan een beetje bakpapier op. Daar doe je dan voorzichtig met 2 lepels. Maak je als het ware van die balletjes. En die leg je dus op die plaat. Dat gaat dan in de vriezer voor ongeveer 2 tot 3 uur. En dan zijn je frozen yoghurt balletjes klaar.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nee, ik snap
0: het. En het is hartstikke gezond. Dus, hè, want er zit honing in, er zit yoghurt in. En er zit muesli in. En dan ook nog heel veel stukjes fruit. En ja, is dit dan een echte ontbijttip? Nou ja, het is misschien meer een snack. Maar ja, aan de andere kant, misschien eet je wel elke dag yoghurt in de ochtend. En dan denk je, nou, ik zou het wel eens een keer wat anders willen hebben. Dan heb je toch dezelfde ingrediënten, maar het ziet er anders uit.
1: Nou, ik vind het een hele leuke. We gaan aan de slag. Misschien voor de lunch of morgenochtend voor het ontbijt.

0: ijsjes.
1: Lucilla Bellinga met ijsjes op Hallo Kids Radio. Arnoud, zometeen gaan we natuurlijk zingen voor de jarigen. We hadden toevallig pas wel al een vraag gekregen van ja, hoe doen we dat eigenlijk in de vakantie? Zingen voor de jarigen. Goed punt.
2: Nou ja, hoe bedoel je? Vals zingen we?
1: Nee, maar omdat natuurlijk, kijk, normaal gesproken gaat de wekker. En dan is iedereen bezig met het ontbijt en er wordt aangekleed. Omdat ze weten dat ze op een gegeven moment naar school moeten. Alleen nu is het vakantie en ja, dan zijn er een hele hoop die uitslapen. Maar ja, je hebt ook kinderen die bijvoorbeeld naar de BSO moeten.
2: Ja.
1: En zo weet ik dat we vandaag, als het goed is, iemand gaan bellen waarvan de papa en mama meelopen met de vierdaagse.
2: Oké. Nou, nee, maar als je jarig bent, dan ben je om 7:30 gewoon wakker hoor. Dus dat komt goed.
1: Ja, maar dan moet de persoon van de telefoonnummer moet dan natuurlijk ook wakker zijn,
2: dat
1: toch? Dat is dan wel even handig. Ja.
2: Nou, daar gaan we zo meteen vanzelf achterkomen. Het is een paar minuten voor 7:30. Maar het is tijd voor leuke uitjes, Marjoni.
3: Hallo Kids Radio.
2: Ja, want we gaan met de Go Kids tip. Tips.
1: Ja, het blijft een moeilijk woord, hè?
2: Ja, de tips van Go Kids. Daar vind je trouwens de leukste uitjes. Go-kids.nl. Daar vind je het wel. En we zitten deze week in de provincie Zuid-Holland. Nou, wat dacht je van? Ja, ik gooi je meteen erin. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Avonturenboerderij Molenwaard.
1: Oh, ja, natuurlijk. Waar Fien en Teun wonen. Ja, die kennen we.
2: Ja, ik ben er al eens geweest. Jij nog niet?
1: Nee,
2: nou ja,
1: dat,
2: ik kan je vertellen. Ja. Het is een aanrader. Het is echt een gezellig dagje weg met jonge kinderen. Want bij Avonturenboerderij Molenwaard stappen kinderen echt de wereld van inderdaad Fien en Teun binnen. Van tractor rijden en dieren verzorgen tot spelen, varen en ontdekken op de boerderij. Hier draait alles om buiten beleven. En vooral voor peuters en basisschoolleerlingen is het een heerlijk uitje vol spelen, leren en genieten van het Hollandse boerenleven. En het ligt in Groot Ammersloot, volgens mij.
1: Aha.
2: Eventjes spieken.
1: Ja, even op de plattegrond kijken natuurlijk. En je moet ze wel de goede kant op sturen.
2: Nee, maar natuurlijk als je naartoe gaat, dan vind je het wel hoor. Avonturen bij boerderij Molenwaard.
1: Mm-hmm.
2: En dan heb ik nog een tweede tip. Daarvoor gaan we naar Den Haag toe.
1: Dat ligt natuurlijk in dezelfde provincie.
2: Ja, Den Haag heb je heel veel leuke dingen te doen. Maar een van de leukste dingen is het Museum Omniversum.
1: Dat is een soort rondding, toch?
2: Ja, is een heel groot doek heb je daar en zo. Ja, maar het is veel meer hoor. Want het is ook een beetje een museum, hè? Museum Omniversum.
1: Ik ken alleen de naam, ik ben er nooit geweest, dus vertel.
2: Nou, dan moet je er een keer naartoe gaan, hè?
1: Ja.
2: Ontdek samen de interactieve familie tentoonstelling Music deze zomer bij het Museum Omniversum.
1: Oh, kijk aan.
2: Je kunt daar muziek maken, meebewegen op ritmes en ontdekken hoe muziek mensen verbindt. Het is een vrolijke ontdekkingstocht langs artiesten, geluiden uit de natuur en de muziek van de toekomst. Ik ben heel benieuwd naar, want ik ben gek op muziek. Dus leuk. Voor nieuwsgierige kinderen en ouders die samen wat willen beleven, is dit een hele goede tip dus voor de zomervakantie.
1: Ja, het klinkt allemaal hartstikke leuk, Arnoud, die twee tips. Maar de hele week krijgen we nog andere tips te horen, toch?
2: Ik heb er straks weer twee. En morgen is het, morgen is donderdag en vrijdag ook nog. Dus Zuid-Holland, here we come. Come on, guys.

0: Shakira met Zoo op Hallo Kids Radio. Het is tijd om te gaan zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 22 juli. Dus ben jij vandaag toevallig jarig? Nou, dan zet die radio wat harder, want dan zingen we namelijk ook speciaal voor jou. Want we zien dat er meerdere jarige op bij ons op de verjaardagskalender staan.
2: Ja, zullen we even beginnen met de bekende mensen die jarig
0: ja,
2: zijn?
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
2: Nou, wat dacht je van... die hebben we al eens vaker gehad.
0: Hoe kan dat nou? Dat kan helemaal niet. Want je hebt maar één verjaardag per jaar.
2: Daarom, dus ik zeg... we doen de ochtendshow al jaar 5. Hè, dus komt weer voorbij. Dan ga ik weer hetzelfde doen als vorig jaar. Het is namelijk... elk jaar gaat dit hetzelfde. Dan zeg ik, nou, ze is weer een jaartje ouder. Vandaag 46 geworden. Katrien Verbeek. En dan zeg jij, nee, ik ken die niet.
0: Ja,
2: dat is Kate Ryan.
0: Ah ja. Ja, is nog steeds... Ja, dit is niet voor de meeste kinderen een duidelijke naam die ze kennen.
2: Nee, maar die heeft heel veel zomerhits gehad. Mm-hmm. Dus dat is wel grappig. Komt uit België, Katrien Verbeek dus. Weet je wie ook jarig is? Een andere zangeres, die ken je zeker wel. Selena Gomez.
0: Oh ja. Ja, kennen we niet alleen als zangeres. Kennen we natuurlijk ook als actrice. Hè, van onder andere is... Only Murders at the Building.
2: Ja, en het... dat is... Maar het gekke is dat Celine Gomez is natuurlijk begonnen toen ze heel jong was. Want,
0: ja, bij ik, Disney.
2: Ach, die naam die gaat al een eeuwigheid mee. Ze is pas 34.
0: Ja, maar sommigen beginnen vroeg.
2: Dan gaan we even kijken naar onze eigen verjaardagskalender van onze luisteraars. Want dat vinden we uiteindelijk nog veel interessanter.
0: Absoluut. Zo zien we bijvoorbeeld staan dat Saar vandaag jarig is. Saar is vandaag 4 jaar geworden. Dus Saar, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Natuurlijk vast en zeker een hele leuke verjaardag, zo lekker in de vakantie. Maar Saar is niet de enige die jarig is vandaag. Er is er nog eentje jarig. En ik had het net al even verklapt. Want ik heb toevallig papa en mama afgelopen weekend gezien. Bij de vierdaagse feesten. En deze jarige Job was er ook bij. En toen werd hij eerst gezegd, ja, maar er kan helemaal niet gebeld worden, want we gaan meelopen met de vierdaagse. Ik denk, oh jee, hoe gaan we dat dan oplossen? Maar volgens mij hebben ze een oplossing gevonden, want ik heb inmiddels een telefoonnummer ontvangen. Dus ik denk dat de jarige Job bij iemand anders gewoon aan het slapen is. Dat is natuurlijk ook wel handig.
2: Even kijken, daar gaat hij nu over. Denk ik. Ik hoop het.
0: Ik hoor niks. Hoe kan dat nou?
3: Het spijt me.
2: Oh.
3: De persoon die...
2: Nee, dat wil je even nog een keer. Maar hij ging helemaal niet over. Dat is ook gek. Gaan we nog een keertje proberen.
0: Ik heb 2 verschillende telefoonnummers gekregen. Dus weet je wat? Ik heb nou eerst de ene gebeld. Ga ik nu even de andere bellen. Kijken of dat helpt. Want daarom zei ik al. Papa en mama lopen dus mee met de vierdaagse. Dus ja, dan is het niet handig als ik papa of mama nu aan de telefoon krijg. Even kijken hoor. Want ja, wat we net al zeiden, jonge kinderen kunnen natuurlijk nog niet meelopen. Die staan vooral langs de kant om lekker te roepen dat ze iedereen willen aanmoedigen natuurlijk. Even kijken of we nu wel de jarige Job aan de telefoon krijgen. Ik heb namelijk nou gewoon een ander telefoon.

0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
1: Hallo, met Sander.
0: Hallo, hey. Kijk, oh jee, dan heb ik de stokpap aan de telefoon. Hoe gaat het lopen?
1: Ja, het gaat super. Ja,
0: wij proberen namelijk Joris te bellen, maar dat lukt niet helemaal. Maar het is wel leuk dat we nou, Arnoud, we hebben nu live verbinding met iemand die meeloopt met de Vierdaagse.
2: Dat is toch bijzonder, ja, zeker.
1: Oh, kijk eens aan. Mooi. Ja, nee, die zijn... ik heb het nummer ingevuld op de website.
0: Oh, dan kregen we net nog geen contact. Maar dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Hoeveel kilometer hebben jullie al gehad?
1: Even kijken, 20.4. We zien Brabant op dit moment.
0: Hebben jullie nou al 20 kilometer gelopen? Maar ja, het is pas 20. Half acht.
2: Ja, maar Mayoni, hoe laat zijn jullie vertrokken vanochtend?
1: Kwart over vier.
2: Zie je, kwart over vier, Mayoni. Ja, zo vroeg beginnen ze al, hè?
0: Oh, wat vroeg is dat. Ik dacht dat wij vroeg op stonden.
1: Nee, jullie
0: kunnen
1: huis slapen.
0: Oh, jullie, ja, maar goed. Maar aan de andere kant, jullie hebben er waarschijnlijk hartstikke naar uitgekeken. En staat Joris en Lotte, staan die vandaag ook nog ergens langs de kant, dat jullie weten?
1: Ja, als het goed is, dan zitten ze al in de auto. Die staan straks in Rietje.
0: Aha, nou, kijk eens.
2: Ben ik even benieuwd, want dit is wel leuk zo op de radio. Gisteren heb ik langs de route in Elsten gestaan. En ik zag ook dat er langs de route heel veel mensen staan om je aan te moedigen. Dat helpt denk ik ook, hè, bij het lopen.
1: Ja, dat maakt het evenement ook leuk.
2: Ja.
3: Oh,
2: dat wordt lekker gezongen. Ja.
0: Ja, die hebben inmiddels door dat ze op de radio zijn natuurlijk. Ja.
1: Een klontje te geven. Zijn dikketje dag.
2: Zat op de trap.
0: Zie je, dat is toch dat kinderliedje waar jij het over had, dat ze aan het zingen waren.
1: Ja, ik heb dit... Het grappige is, jaren geleden, elk jaar zing ik je liedje.
0: Ja.
1: En dan ook echt op deze plek. En dan komen dezelfde mensen tegen. En die beginnen mezelf dat te zingen.
0: Oh, dat is wel mooi. Dan sta je bekend als de papa van Dikkertje Dap.
2: Dikkertje Dap, ja.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Nou, Sander, ik wens jullie nog heel veel succes natuurlijk met lopen. Ga ik ondertussen even kijken of we met Joris contact kunnen krijgen. Want dat zou ik natuurlijk wel gezellig vinden.
2: Volgens mij worden we al gebeld.
0: Ja, ik hoor het al.
1: Ah,
0: ja.
1: Kijk, dus, nou,
0: yes. Dat
1: succes.
0: Komt helemaal goed. Nou, heel veel plezier en tot de volgende.
1: Doei!
0: Ja, dat krijg je natuurlijk, hè? Want ik zei al, we kunnen papa en mama niet bellen, want die zijn aan het lopen. En dan heb je toch papa en mama aan de telefoon. Nou, dan ga ik gewoon nog even snel terug dat andere telefoonnummer bellen. Want ja, als ik het zo hoor, staat jarig op Joris en zijn zusje Lotte dus vandaag in Wijchen langs de lijn om te zwaaien papa en mama.
2: Ja, leuk. En trouwens, de papa die je net hoorde, die was dus om kwart over vier al vertrokken.
0: Ja.
2: Ik kijk even naar Rosalie, want ik ben ingelogd in de app. Rosalie loopt de 30 kilometer.
0: Ja, papa Sander loopt natuurlijk meer.
2: Die loopt meer, dan moet je de 50 lopen. Kijk, Rosalie is inmiddels 19 minuten onderweg.
0: Kijk eens aan.
2: Dus die is rond kwart over zeven vertrokken. En Rosalie, van harte succes, wou ik zeggen. Nee, ja. Maar dat is dus de tocht door Wijchen. Dit is het land van Maas en Waal.
0: En ondertussen heb ik, als het goed is, Joris aan de telefoon. Hallo, goedemorgen. Nou, hoe kan het nou? Ik had Joris aan de telefoon en werd opgehangen.
2: Ja, dat maakt niet uit. Maar dat, nee, goed. Nee, vandaag dus de route waar we de papa net ook hoorden. Het land van Maas en Waal, dus de dag van Wijchen. En dat is ook weer een flinke wandeling. 30, 40 of 50 kilometer. En dan moet je nagaan, die militairen. Wat is er nou?
0: Er wordt ondertussen opnieuw gebeld, maar jij bent de hele tijd aan het doorkletsen. Kan ik even opnemen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja?
4: Langs de zwijnen. Ja, leuk. Hallo.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
5: Hallo.
2: We hebben contact. Nee, ik wou nog heel eventjes vertellen. Die militairen dus die meelopen, die lopen dus met die bepakking achter op hun rug. Hè. Dat is echt gigantisch zwaar.
0: Ja. Ja. Nou, zeg, hebben we inmiddels eindelijk Joris aan de telefoon?
5: Ja.
0: Oh, gelukkig zeg. Oh, ik hoor ons trouwens wel op de achtergrond. Dat mag je ietsje zachter zetten, jongens.
2: Ja.
0: Anders hoor je alles dubbel.
4: Ja, maar dat is dus een tof.
0: Kijk, zie je? Maar dan hebben ze dus net papa op de radio gehoord. Dat is dan wel weer leuk, hè?
5: Heb je papa op de radio gehoord? Ja,
0: papa net op de radio gehoord.
2: Goed,
0: zeg, Joris, jij bent vandaag jarig. Hoeveel jaar was het ook weer? 5, toch?
5: Ja.
0: Ja, en heb je vandaag al cadeautjes gehad?
4: Ja, flinke wandeling, 30, 40.
5: Eentje maar.
0: Eentje? En wat was dat cadeautje?
5: Een vriendenboekje.
0: Oh, kijk eens aan. Een vriendenboekje, dat is handig. Mogen wij daar dan ook in schrijven, Joris? Ja, oh, dat mag. Oh, nou, dan moeten we dat even een keertje gaan regelen natuurlijk. Hè. Maar ja, we zijn nou natuurlijk niet in de buurt, Joris. Maar misschien binnenkort wel weer. Want we hadden net papa aan de telefoon. En die is druk bezig met lopen. Dus ja, jouw verjaardag ziet er een beetje anders uit dan normaal, denk ik. Want ik hoorde dat jullie ook gaan kijken.
5: Ja!
0: Ja, ja, maar ga je dan wel bijvoorbeeld laten zien aan iedereen dat je jarig bent? Dat je bijvoorbeeld een verjaardagshoedje op hebt of zo, langs de route?
5: Misschien zeg.
0: Misschien. Ja, want dat is natuurlijk wel grappig. Want dan heb je zomaar kans dat iedereen namelijk die allemaal langsloopt, die gaan dan de hele tijd langs als leven voor je zingen. Dat is ook leuk.
2: Dat is zeker leuk, ja. En dan moet je wel, want ik stond dus gisteren ook langs de route op zoek naar Rosalie. Op een gegeven moment, dan kun je ze via de app wel een beetje volgen. En dan zie je precies waar ze lopen. Ja. Maar op een gegeven moment is het druk, hè. Dus op een gegeven moment dan moet je wel goed kijken. Dus ik stond de hele tijd zo te kijken. Want voor hetzelfde geld, dan mis je ze net.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Dus dat, ja.
0: Ja, ja, want Joris, heb je papa en mama gisteren al voorbij zien komen met lopen?
5: Nee!
0: Nee? Oh, vandaag is de eerste keer. Oh.
5: Nee, dat heb ik. Ik ga alleen maar deze dag naar de
0: verjaardag. Oh, alleen deze dag. Speciaal op jouw verjaardag. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk dan ook wel weer leuk, hè, dat het juist dan op je verjaardag is. Maar zeg Joris, maar wat ga je dan vandaag nog meer doen op je verjaardag? Of ga je alleen naar de vierdaagse kijken?
5: Naar de andere opa. Naar de andere opa!
0: Oh, nog meer cadeautjes. Goed idee, Joris. Goed idee. Zeg, en Joris, kijk, ook al is het vandaag de vierdaagse en je bent lekker aan het logeren. Was er dan vandaag wel taart bij het logeren? Voor jouw verjaardag? Of niet? O jee. Volgens mij zijn we de verbinding kwijt met Joris. Volgens mij heeft iemand ergens op gedrukt.
2: Oh. Maar dat maakt niet uit. Kun je eventjes... Ja, het is toch een beetje chaotisch nu. Kun je even opnieuw bellen, Marjoni?
0: Even kijken hoor. Ja. We gaan even opnieuw bellen.
2: Nou. Even kijken. Dat lukt vast wel. En ja, we waren natuurlijk ook nog op de radio te horen op de achtergrond. Maar wel slim dat Joris inderdaad even naar een andere opa-oma gaat. Want dat betekent automatisch, zoals je al zei, meer cadeautjes. Tenminste, meestal wel, hè?
0: En hopelijk dus ook meer taart.
2: Ja.

0: Oh nee zeg, nou goed, weet je wat we doen? Ze horen ons wel op de radio,
1: dat is
0: dus
1: waar,
0: we proberen straks nog wel even te bellen, Joris. Maar we gaan heel hard voor jou zingen en dan mag je thuis meezingen. Zullen we dat afspreken?
1: Nou, absoluut.
0: Prima.
1: En dan gaan we natuurlijk zingen voor Joris, die is vandaag 5 jaar geworden. Maar Saar is vandaag ook een jaartje ouder geworden, die is vandaag 4. Dus we gaan zingen voor iedereen die jarig is met dat hele bekende liedje. Oké, okay. Jongens, komt-ie!

0: weer lopen met de Vierdaagse, want anders is het veel te warm.
1: Nou, het is gisteren. Ja, dan moet je nagaan. Gisteren was het toch nog wel stiekem warm, hoor, met het lopen.
0: Ja, jij was gaan kijken langs de route. En jij stuurde allemaal foto's dat de zon scheen. Nou, hier in Kaatsheuvel, waar de studio staat, daar was het allemaal maar bewolkt en koud.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: dat
1: nee,
0: is plaatselijk, hè?
1: Nee, dus op zich is het helemaal niet erg dat het even een dagje wat minder is. Na vandaag wordt het weer warmer. En het weekend wordt het weer helemaal zomers warm.
0: Kijk eens aan. Zeg, Arnoud, over bijvoorbeeld het weekend gesproken. We hebben deze week, niet alleen deze week, maar trouwens meerdere weken achter elkaar, een bijzonder alarm op Hallo Kids Radio.
1: Ja.
0: En nee, dat is niet het naar school alarm.
1: Nee, want die is op vakantie. Ja. Maar dit is het zogenaamde attractiepark ticketalarm.
0: Ja, alleen het alarm wat Arnoud nou nadoet, dat is natuurlijk niet het officiële alarm.
1: Nee. Maar dan hoor je dus een hele harde toeter. En dan hoor je dus, dit is het attractiepark ticketalarm. En op het moment dat je dat hoort, dan moet je meespelen. Dus dan moet je even een berichtje sturen via de app of via de mail. En dan zeg je gewoon, ik wil winnen. Of ik hoorde net het alarm.
0: Ja, er zijn namelijk al meerdere berichtjes binnengekomen die zeggen, ja, maar we hebben het nog niet gehoord in de uitzending. Ja, dat kan kloppen, want we weten nooit wanneer het komt. Dat maakt het een beetje lastig, want het kan namelijk 's ochtends komen, het kan 's middags komen, het kan 's avonds komen. Je kan elk moment het alarm horen op de radio, dus het is niet alleen maar een spelletje wat we in de ochtend spelen. Dus hou vooral die radio deze week en de andere weken gewoon extra goed aan, want dan maak je kans, want hoe sneller je het instuurt, hoe beter. En goed om te weten, voor welk park is het deze week, Arnoud?
1: Deze week is het voor attractiepark Toverland.
0: Ja, is natuurlijk wel hartstikke leuk om naartoe te kunnen gaan.

0: Nou, die zomer die is druk bezig. We zitten inmiddels in de maand juli. Inmiddels al trouwens weer bijna in de maand augustus. En ja, dat zijn toch wel vaak de maanden dat het extra warm is. Ook al is dat misschien niet helemaal het gevoel als je nu naar buiten kijkt. Want hier in de studio is het bewolkt.
1: Hier in de studio is het bewolkt.
0: Ja, buiten. Als je zeg maar
1: naar
0: buiten kijkt bij het raam, dan is het bewolkt. Zo dan?
1: Ja. Vandaag is het een beetje een klein dipje. Maar het is ook wel eens even lekker. Een klein beetje regen. Is even goed voor de tuin.
0: Voor de mensen die

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Dat was het allereerste liedje van Samson en Marie. En dat is stiekem al wel weer een tijdje geleden. Want dit was het eerste liedje wat ze samen maakten toen dus Samson een nieuw baasje kreeg.
1: Marie, ja.
0: Ja, dat hoor je natuurlijk. Het liedje heet Samson en Marie. Wow. Nou goed, maakt niet uit. Ik ga niet doorzingen, nee, want we moeten richting de platenkast. De platenkast van Arnoud.
1: Ja, de platenkast met liedjes over lopen, walking, wou ik zeggen. Mm-hmm. Want het is de week van de Vierdaagse.
0: Ja, en daar zijn ze nu op dag 2.
1: Dag 2, inderdaad. En ik heb al hele leuke liedjes gedraaid deze week. We hadden mm-hmm. natuurlijk Walk Like an Egyptian. We hadden The Walk of Life van de Dire Straits. Een uurtje geleden Pink met de loop van het leven. The Walk On. Nee, ik ben het even kwijt, het liedje van Pink in ieder
0: geval. Maakt niet uit, dat was vorig uur, ja?
1: Ja, en nu komen we uit in 1997. Dat is bijna 30 jaar oud, dat liedje. Van de band, wel lastig uitspreken, Smash Mouth.
0: Aha.
1: Smash Mouth.
0: Dat was een grote band in de jaren 90 of zero's?
1: Ja, een beetje van beide.
0: Ik ken het vooral van de liedjes van Shrek.
1: Dat is zo, ja, van de All-Star en zo, hè?
0: Ja, maar daar zat dit liedje volgens mij niet in.
1: Nee. Maar dit is een wat minder bekend liedje. Maar dat gaat over lopen. En eigenlijk over een loopje wat je helemaal niet kan doen. Namelijk lopen op de zon.
0: Aha.
1: Dat kan helemaal niet.
0: Nee, dat kan helemaal niet. Maar in een liedje kan alles, hè?
1: Alles kan. Walking on the Sun van Smash Mouth hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: muziekje uit de platenkasten van de... Nou heb ik het even niet meer onthouden. Jaren 90 was het, hè? Toch? Zeg ik het dan goed? Ik wist het niet meer.
1: Ja, 97 van ja, toch wel. Smash Mouth. Ja, jij bent beter in het Engels. Kun je het uitspreken? De band?
0: Smash Mouth?
1: Zo, hier hoor je dat. Ja, de TH, de Smash Mouth.
0: Ah.
1: Nee, dat doe je goed. Ja, ja, daar ben je beter in dan ik, hè, met de Engelse uitspraak. Maar bekende band, inderdaad. En leuk liedje, Walking on the Sun.
0: Ja, absoluut. Allemaal leuke liedjes vanuit de platenkast. Maar nu gaan we even door naar totaal iets anders. Want nee, we gaan nu geen winnaar bellen. Dat is pas op vrijdag voor het ticketalarm. Nu gaan we even richting de bingo.

0: bingo-molen staat alweer klaar, Mayoni.
1: Wat wil je nou zeggen dan?
0: Nee, ja. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Nee, ik ga snel een slinger geven aan het rad, aan de molen. Ja. En dan weten we zo meteen welk liedje we gaan draaien. Want dat is natuurlijk de vraag van vandaag.
1: Kijk, sowieso kinderen voor kinderen.
0: Ja. Even kijken, ik gooi even het balletje.
1: Oh, gaan we dan de ronde omdraaien? Oké, we gaan de ronde omdraaien. Even kijken. Nou, dan gaan we vandaag luisteren naar nummertje 57. Even kijken op de lijst, nummertje 57, als ze dan toch de rol omdraaien.
0: Dat is een liedje over dieren.
1: Tenminste, ik mag toch kijken op de lijst.
0: Oh, jij mag kijken. Dan ga ik het niet verklappen. Nee, kijk jij maar op de lijst.
1: Ik wou net zeggen, maar we draaien de rol even op.
0: Oké.
1: Nummertje 57 op de lijst is een liedje van
0: Kinderen voor Kinderen.
1: Ja, en inderdaad over dieren. Ja, Help de Walvis. Oh, moet ik even nadenken. Maar dat was gemaakt voor was niet van de kinderboekenweek, hè? Nee.
0: Nee,
1: ik denk weet ik al. Dat was, dat is niet meer op tv, maar dat was van Zap Your Planet. Ja, ken je dat nog?
0: Ja, zeker. Maar ik denk ook dat het vooral voor de walvis bedoeld is.
1: Ja, natuurlijk. Maar Zap Your Planet was een programma op tv wat ze een aantal jaren achter elkaar gedaan hebben om dus aandacht te vragen over dingen van de natuur.
0: Ja,
1: dus dat hebben ze met de bijen gedaan. Met de walvis hebben ze dat gedaan. Want het ging toen deels over de plastic in het water. De powercheck kwam daar toen ook vandaan. Hè, dat we met z'n allen te veel stroom gebruiken. Dat het echt wel minder moet. Daar hebben ze ook allemaal liedjes over gemaakt.
0: Met Klaas, hè?
1: Ja, met de Klaas van Kruistum.
0: Goed
1: zo.
0: We gaan hem aanzetten. Help de walvis van Kinderen voor Kinderen.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op Bobbejaanland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Zo, midden in de vakantie. Hartelijk welkom bij de ochtendshow. Ik ben Arnoud en dit is DJ Mayoni.
3: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. En ik zie inmiddels dat een aantal luisteraars, dus misschien ben jij dat thuis ook wel, hebben gehoord dat het alarm net voorbij kwam.
2: Ja, het attractiepark ticketalarm. Nou, het enige wat je dan hoeft te doen is meteen even te reageren via de mail of via de WhatsApp-telefoon. En zo gauw je dat hebt gedaan, dan sta je genoteerd. En dan kan het zijn dat je aanstaande vrijdagmiddag hoort of je gewonnen het tickets dus voor attractiepark Toverland. Hoe leuk is dat?
3: Absoluut. Nou, en vooral goed ook om te weten. Hè? We doen het een aantal weken achter elkaar. Dus deze week Toverland, volgende week een ander park.
2: Ja, daar gaan we het nog helemaal niet over hebben. Dus,
3: nee, maar ik dacht, dat is wel handig. Stel je voor dat je zegt, ja, maar ik heb een abonnement op Toverland. Dan heb je dus goed nieuws, want dan heb je dus morgen of volgende week kansen op van anderen.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou goed, we kijken even naar de dag van vandaag. Het is een beetje een dipje in de zomer.
3: Ja.
2: Voor het eerst sinds lange tijd is het een beetje grijs en een beetje bewolkt. Ja. En, maar het is niet koud hoor, buiten.
3: Nee, ik heb wel een lange broek aan hoor. Ik vond het wel koud vanochtend.
2: Ja, nee, ik heb ook een lange broek aan, maar het is prima te doen.
3: Ja,
2: dus eventjes tussendoor. Nou, we zitten er klaar voor. Wat we in de zomer natuurlijk altijd doen is extra veel verzoekliedjes draaien.
3: Ja.
2: Dus wil je nou iets leuks horen, dan kan dat. We zijn niet voor niks, een radiozender natuurlijk.
3: Absoluut.
2: En het e-mailadres is studio@hallokidsradio.nl. Maar je kunt ons ook een berichtje sturen via de WhatsApp-telefoon of... Ja, nog makkelijker, ik zeg het nog maar eens. Download de gratis app, want daarin, via de app, kun je ook heel makkelijk een berichtje sturen.
3: Ja, is eigenlijk natuurlijk op dezelfde manier, maar dan zijn de andere knopjes een beetje anders.
2: Ander knopje. Nog makkelijker. Ja, mensen, dat willen mensen, hè? Makkelijk.
3: Ja, alleen het is wel een klein puntje, Arnoud. Niet iedereen heeft natuurlijk al een telefoon, hè? Die naar ons luistert.
2: Nee, maar de papa's en mama's wel.
3: Dat is waar.
2: Ja, die kunnen hem gewoon downloaden. Echt gratis en voor niets, hè? Hey, we gaan even zingen met ons eigen liedje.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Dat was het allernieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. En zometeen is het tijd voor Sprookjesboom, want ja, die doet niet aan vakantie.
1: Nee, zeker niet. Die gaat bijna nooit op vakantie.
0: Nee.
1: En als hij het doet, dan merkt niemand dat.
0: Ja, heeft hij dan toch ook wel weer goed geregeld,
1: dat
0: hè?
1: Dat is waar. Waarom hebben we nou over Sprookjesboom? Nou, zometeen om 8:30 is het weer tijd voor een nieuw verhaaltje. Weet jij waar het over gaat?
0: Het gaat over assenpoezen dit keer.
1: Oh, leuk. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was Zoentjesdag. Die dag geven de Sprookjesbosbewoners elkaar een zoen als ze elkaar tegenkomen. Assepoester had lang naar deze dag uitgekeken.
1: Mijn lieve, lieve prins, wat mis ik je. Mwah! Het is Zoentjesdag vandaag. En mijn prins is ver, ver weg. Oh. Gelukkig heb ik veel vrienden in het Sprookjesbos. Ik ben benieuwd wie ik als eerste een zoen mag geven.
2: Ja, dag prinses Assepoester. Eindelijk iemand. Ik heb vandaag nog niemand gezien.
1: Dag meneer de ezel. Vrolijke Zoentjesdag.
2: Oh, is het weer van datum?
1: Ja, leuk hè? Iedereen die ik tegenkom, krijgt een kusje van mij.
2: Oh, ja, ja.
1: Jammer, je staat te hoog. Je zal tevreden moeten zijn met een handkusje.
2: En jij met een knipoog. Nou, hopelijk maak ik je prins niet jaloers.
1: Nee hoor, op Zoentjesdag mag het. Dag! Wat raar, het bos lijkt wel uitgestorven. Joho! Is er iemand?
3: Wanneer komt Assepoester nou naar buiten?
4: We willen een kusje.
5: Ja. Ja, ik wil ook.
6: Ja, anders ik wel.
0: Maar de meeste Sprookjesbosbewoners hadden eigenlijk een hekel aan Zoentjesdagkusjes. Ze proberen zich op die dag dan ook niet te vertonen.
2: Nou, hopelijk vinden ze me hier niet.
1: Eindelijk iemand.
2: Prinses Assepoester.
1: Eindelijk iemand die ik een zoen kan geven.
2: Ja.
4: Zal ik me hier verstoppen?
1: Meneer de Reus, wat een verrassing.
4: Assepoester.
1: Waar zijn de anderen nou? Misschien gewoon thuis gebleven. Hallo, is er iemand thuis?
7: Nee hoor, niemand.
1: Maar ik hoor u toch?
7: Nee hoor, je vergist je. Hier is niemand.
1: Kom nou, mevrouw de heks. U houdt me voor de gek.
7: Ik hou niemand voor de gek. Ik ben niet thuis.
1: Maar nu ik u zie, moet ik u toch een kusje geven. Dat hoort zo op Zoentjesdag.
7: Hebba!
0: Assepoester gaf haar een kus. Maar de heks heeft natuurlijk een hekel aan zoenen en kusjes. Ze houdt niet van liefdoenerij. Daarom besloot ze zich op een betere plaats te verstoppen. Ver, ver weg in het bos.
7: Zo, nu ben ik heel diep in het bos. Hier komt nooit iemand. Dan heb ik geen last meer van dat kleffe gedoe.
1: Hè? U weer?
7: Wat doe jij hier nu weer?
1: Nou ja, ik loop Sprookjesbosbewoners te zoeken. Maar het lijkt wel of iedereen verstoppertje speelt.
7: Ik geef ze geen ongelijk.
1: Wat kan u soms grappig zijn. Nou ja, er zit niks anders op.
7: Nee hè, niet weer!
0: Maar Assepoester liet de heks geen keus. Het was Zoentjesdag, dus er moest en zou gezoend worden. Die arme heks kon het echt niet langer verdragen.
7: Ik vertrek uit het Sprookjesbos en ik kom pas terug als deze vreselijke dag voorbij is. Al dat gesnek en gesmakker. Hoppa, ba, ba.
8: Oh, nee.
9: Oh, nee.
0: Ja, lieve kinderen. De wolf, de reus en de heks waren alle drie op de vlucht voor het gekus op Zoentjesdag. En nu moesten ze elkaar zoenen. Nou, dat was met tegenzin. Gelukkig voor Assepoester waren er ook Sprookjesbosbewoners die wel van een kusje hielden. De kabouters bijvoorbeeld. Ze hebben niet voor niets staan wachten bij het kasteel. Ze kregen allemaal een smakkerd van Assepoester. Dat doet me denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: allemaal aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: branden.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
1: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

0: Dat was een liedje uit een bekende film van Disney. Ik weet het nog goed dat die uitkwam een paar jaar geleden, midden in de tijd van corona. En toen konden we met z'n allen niet naar de bioscoop. Dus toen had Disney gezegd, jongens, geen paniek. We zetten hem gewoon op Disney+. Kan iedereen daar lekker naar kijken. Encanto, daar heb ik het over die film. Ja, en inmiddels is er natuurlijk alweer een nieuwe Disney film in de bioscoop. Sterker nog, twee, want zowel de film van Toy Story is van Disney, maar ook de live-action film, oftewel de film met echte mensen erin, van Vaiana. Dus je kan daar lekker naartoe als je vakantie hebt natuurlijk. Een leuke film kijken is nooit verkeerd. Maar lekker naar de radio luisteren is natuurlijk ook altijd leuk. Ja, want dat is hartstikke gratis en voor niets. En bij ons op de radio hoor je van alles en nog wat. Allemaal leuke liedjes en elke week hebben we één liedje wat we altijd in het zonnetje zetten. Ja, want we draaien natuurlijk superveel muziek, maar er is er eentje die komt dan toch net even wat vaker voorbij dan al die anderen. En dat is de superhit.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Muziek van Laloes op Hallo Kids Radio. Ja, en als je vaker de ochtendshow hebt aangehad, dan weet je denk ik wel wat dit liedje betekent. Wat je
1: ja,
0: nou hoort.
1: Ja, het einde van de ochtendshow en ja. Zometeen het begin van een nieuw programma. Dat is namelijk het peuter- en kleuteruurtje tussen 9 en 10.
0: Ja.
1: Met Dikkie Dik en zijn vriendjes. En nou, niet alleen Dikkie Dik, maar nog veel meer leuke liedjes hoor je voorbij komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we werken een beetje samen met Dikkie Dik. Dat vinden we leuk.
0: Ja, want die film is weer terug in de bioscoop.
1: Zo is dat. Morgenochtend, dan is er weer een nieuwe ochtendshow. Met mm-hmm. natuurlijk weer het ticketalarm. Nou, ja. Sterker nog, dat zit niet alleen in de ochtendshow, maar dat zit de hele dag door. Dat kan dus ook na het peuteruurtje voorbij komen.
0: Het kan zelfs in het peuteruurtje voorbij komen. Ik bedoel, we weten het van tevoren niet. Kijk, het is zo'n alarm wat een beetje zich tussen de liedjes doorwurmt, heb ik het idee.
1: Precies.
0: Van jongens, nou ben ik even aan de beurt.
1: Nou, ja. Hou het in de gaten, dat ticketalarm. Als je de radio aan hebt staan en je hoort het alarm, nou, dan weet je het wel. Dan moet je even een bericht. Nou, moet niet, maar het is wel leuk. Want dan maak je dus kans op die tickets voor Attractiepark Toverland deze week.
0: Ja, ja, ja. Dus dat allemaal deze week. Voor nu wens ik je in ieder geval heel veel plezier vandaag. Met nou ja, het iets mindere mooie weer. Maar goed, het komt wel goed volgens mij. En dan hoop ik dat je morgenochtend de radio weer hebt aanstaan.

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: kinderuurtje van Hallo Kids Radio en van Dikkie Dik.
1: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: dan een harde gil.
1: Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
2: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen.
3: Niet alleen Saartje, Tibbe en ik, echt iedereen helpt mee.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.
0: Zit

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Tombi, tombi, tombi, tombi.

0: Dikkie Dik hoor je natuurlijk elke dag in het peuteruurtje van 9 tot 10. Op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: stil staan.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: Blub, blub, blub.
1: Een blauwe vis.
0: Blub, blub, blub, blub.
1: Kijk, kijk, kijk. Een koffervisje. Blub, blub, blub. Poei, een dolfijn. Het voelt zo heerlijk rustig onder water. Oh, het voelt zo heerlijk rustig onder water.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Kids Radio. Ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.
1: Olleke, bolleke, rebus, olleke, olleke, bolleke, knol. Olleke,

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Niets dat lukt, het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jopie en Jet een goed idee.

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom-di-dom. Hé, wat is dat nou?
2: Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
3: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
4: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
3: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
5: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh?
5: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
5: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
5: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
3: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
4: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
3: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
3: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
3: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
3: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
4: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
3: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
4: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
3: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
3: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
4: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou. Dan ga ik maar eens. Zo. Hé. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik zou nu wel...
5: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, ik ga toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
6: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?
6: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
6: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb natuurlijk.
6: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
0: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

Gato.

0: opruimen. Op deze heerlijke nieuwe morgen ziet de tovertuin er overal schoon en netjes uit. Nou ja, overal. Bijna overal.
1: Wat voor dag is het eigenlijk?
2: Het is een saaie dag, Woezel.
3: En er is niks te doen.
4: Ik verveel me.
1: Nou, misschien is het wel speeldag of lekker etendag.
2: Ja, misschien is het wel taartdag.
1: Of verrassingendag met een zoektocht met cadeautjes.
2: Oh ja, dat zal leuk zijn.
1: Kom op, Pip, laten we het gaan vragen.
5: Goedemorgen, lieve hondjes. Wat maakt jullie zo blij op deze mooie morgen?
2: Nou, tante Perenboom, wij willen graag weten wat voor dag het vandaag is.
1: Ja, is het spannend dag of avontuurdag?
2: Of misschien wel perentaartdag, tante?
5: Oh, lieve hondjes toch. Taart eten doen we toch altijd op dinsdag?
2: Dinsdag?
6: Ja, net zoals jullie een naam hebben, hebben de dagen van de week ook een naam.
1: Huh? Oh, en hoeveel dagen zijn er dan?
6: Er zijn 7 dagen in een week. Het begint met de zondag en dan krijg je maandag en dan dinsdag en dan komt woensdag.
2: Woensdag? Dat lijkt wel een beetje op Woezel. Woezeldag.
6: Huh? En dan heb je nog 3 dagen, donderdag, vrijdag en vandaag heet zaterdag.
1: Oh, en wat doen we dan op zaterdag?
5: Zaterdag is hokopruimdag.
2: Huh? Hokopruimdag?
1: Huh? Maar dat is helemaal niet leuk.
5: Oh, maar dat kan heel leuk zijn hoor, jongens. Ga het eerst maar eens proberen. En als jullie je hok netjes hebben opgeruimd, dan krijgen jullie van mij een lekker perenijsje.
1: Ja, een perenijsje. Kom op, Pip. We gaan hok opruimen. Hey, kijk, mijn oude etensbak. Kijk, Pip, ik ben een matroos. En de boot gaat zo vertrekken. Alle hondjes aan boord.
2: Ik ga mee, Woezel. Wacht even.
4: Hok opruimen.
2: Tralalalala.
1: Hey, Pip. Waar blijf je nou?
2: Hier ben ik. Maar ik ben niet Pip. Kijk, Woezel. Ik ben prinses Piplala.
1: Ja, ja. En dan ben ik koning Woezel. De koning van de tovertuin. En zo ben ik een spook. Tikkie, jij bent hem.
5: En, hondjes, hebben jullie je hok mooi opgeruimd?
2: Oh. Nou, tante, het was wel een hele klus, hoor. Maar hokopruimdag is wel een hele leuke dag.
1: Ja, en ik krijg het er heel warm van.
5: Nou, vooruit. Dan hebben jullie dat perenijsje wel verdiend.
2: Hm? Oh ja, lekker!
1: Ja! Dankjewel, tante.
2: Woezel, weet jij eigenlijk nog hoe de dagen heten?
1: Eerst krijg je zondag, net als de zon.
7: Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Er is elke dag van de week wel iets leuks te doen. Tot morgen, Woezel en Pip.
8: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Het attractiepark Ticketalarm.
3: Yes!
2: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

niet omvallen. Leuk jou te leren kennen, maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

welkom bij de Smikkelshow. Yeah, ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste. En kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. Nou ja, dan weet je het wel. Dat is iemand die van smikkelen houdt en van lekker eten dus. En vandaag ben ik bij jou als jij je lunch gaat eten. We gaan lekker veel liedjes luisteren. We gaan verhaaltjes voorlezen. En ik heb er heel veel zin in eigenlijk. En ik hoop jij ook. Ik ben tot 1 uur bij jou en voor nu eerst een liedje.

0: Zo, het is natuurlijk lunchuur, dus maak je broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat daarin zit. En daar komt-ie hoor. Dit is de broodtrommel van...
1: Hallo, ik ben Emma en ik eet het graagste op school. Pindakaas op mijn boterham. Doei, doei.

0: Vandaag is het weer tijd voor een smikkelweetje. En de smikkelshow zou geen smikkelshow zijn als we het niet over smaak zouden hebben. Wat is dat eigenlijk smaak? En waar proef je mee? Steek je tong eens uit. Zie je die grote bobbels achter elkaar op elkaars tong? Dat zijn nou de smaakpupillen. Met je tong kun je namelijk hoofdsmaken proeven. En de hoofdsmaken zijn zoet, zuur, zout en bitter.
1: Hero, let's come together!
2: Hello papa, hello papa.
1: It's now or never! I love you all!

Rara, wat ben ik? Ik ben pittig, krokant en fijn. Op een feestje wil je mij er altijd bij. In een zakje met veel lawaai. Ik ben paprika of naturel allebei. Wat ben ik? Een lekker chippy!

0: Groetjes.
1: Leuk dat je luistert naar de Smikkelshow met Linde. En misschien vraag je wel af wie ik ben. Ik ben dus Linde en ik ben eetexpert, diëtiste, eetdokter, noem het maar. En heel veel kinderen hebben aan mij vragen, maar ook veel ouders. Bijvoorbeeld de vraag, hoe ga ik terug naar koemelk? Als jij een tijdje last hebt gehad van koemelk, hoe kan je ervoor zorgen dat je kind toch niet allergisch blijft? Of misschien is hij er wel overheen gegroeid. Samen doen we met inimini stapjes weer melk toevoegen op een veilige manier. En dat vind ik hartstikke leuk en waardevol om te doen. Dus bij vragen kun je zeker bij mij terecht.

Welkom bij de Smikkelshow. We gaan het vandaag hebben over de keuken, want die is wel heel belangrijk natuurlijk. Daar maken we ons eten en daar wordt veel werk verricht en daarvoor hebben wij goed materiaal nodig om lekkere dingen te maken. En ik noem zo meteen 4 dingen op die terecht zijn gekomen in de keuken en 3 daarvan mogen blijven en eentje die hoort er echt niet. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk ding er niet in de keuken thuis hoort. Oh, komt ie. Ik kom aan in de keuken en ik zie liggen eieren, kaas, pannenkoek en een voetbal. Welke hoort hier niet thuis? Een voetbal. Die hoort natuurlijk op het veld, niet in de frituurpan.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Wat een leuke liedjes, hè, op Halo Kids Radio. Straks gaan we luisteren naar het smikkeldier. Dus blijf vooral hangen. Tot zo!

Welk dier hoor je hier? Ja, ja, ja. Mijn favoriete deel, het smikkeldier. Het is weer tijd voor het geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren die eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een huisdier. Of misschien wil je wel heel graag een huisdier. Ja, en die zou je toch elke avond wel wat eten moeten geven. En dat beest, dat maakt ook geluid als hij aan het eten is. Dus vandaar, we gaan zo een geluid afspelen. Het smikkelgeluid. En jij mag raden welk dier het is. Alright, ben je er klaar voor? Komt-ie!

Zo, zeg, wat een smikkelaar. Je hoort hem wel. Hij is echt, heeft honger, joh. En ik ben wel heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Ik ga je wat tips geven. Ik ben klein. Ik huppel de hele dag. En ik ben gek op wortels. Maar ik eet ook gras en hooi. En ik heb hele lange oren. Wat ben ik? Een konijn.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: nostalgie.
1: Zo, weer lekker gedanst zeg, hier bij de Smikkelshow. En gesmikkeld en geluisterd en gewoon helemaal naar mijn zin gehad. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Tot snel!

0: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ella.
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Oh, oh,
1: dat nou gedacht, zeg.
2: Ja,
1: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja,
2: een feestje.
1: Ja, jongens, jongens, meisjes.
3: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: luister elke dag naar al jullie liedjes. Het is gewoon super fantastisch.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.
9: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Oceaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw.
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Schipperhoi piraatjes, ik ben Piet Piraat en je hoort me elke middag tussen 3 en 4 uur in de wereld van Studio 100.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Julia.
3: Ik ben Marten.
4: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
3: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Maar zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: koffie? Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Joehoe! Bish, we gaan beginnen.
3: Ik ben er al, Bitsy.
2: En geen windjes laten deze keer.
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Bish!

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Adriaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
3: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
6: Haha,

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we.

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar, ik heb een hele begaafde dochter. En zij kan zoals zij ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig. Breng haar naar het kasteel, dan kan ze na de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waarin een klein kamertje een spinnenwiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.
0: De molenaar knikte en nam afscheid van zijn dochter. Hij dacht, had ik mijn grote mond maar dichtgehouden, ik zal haar nooit meer terugzien. De koning deed de deur op slot. Het meisje keek hulpeloos naar de berg stro en begon te huilen.
3: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
3: Wie ben jij?
1: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
3: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
1: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
3: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
3: Dat is fantastisch! Het is net tovenarij!
1: Ja, hè? Maar voor niets gaat de zon op. Wat krijg ik van je als ik die berg stro voor je in goud verander?
0: Het meisje keek een beetje beteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
3: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
1: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorde een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
2: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
1: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
2: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnenwiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Ah, de van mijn mama. Goed, ga maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Goedendag dan maar. Nu?
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zal die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje, waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hier ben ik al, wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud. Op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent toch niet doof? Zodra het kind geboren is, kom ik het ophalen.
1: Dat meen je niet.
2: Ik zou maar beslissen. Want zo'n berg stro, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Hoe kan je dit nou vragen?
2: Ik zou maar beslissen. Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tik, tik-tik.
1: Oké, ik heb geen keus.

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaarsdochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
2: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning! Dat is een mooi kindje! Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken! Ja!
3: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
2: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
3: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
2: Oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee!
3: Ik heb geen keus.
2: Ja, begin dan maar vast met raden, hè.
3: Oké. Aad?
2: Nee.
3: Abraham?
2: Nee.
3: Adam?
2: Nee,
3: Abraham?
2: Ook niet.
3: Albert?
2: Nee,
3: Arnold?
2: Ook niet. Nee. Allemaal niet goed.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurde ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkte ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
3: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin, Klaas, Cor.
2: Jammer prinsesje, maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je

0: De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om haar gedachten te verzetten door een wandeling in de paleistuin te gaan maken. Op datzelfde moment liep een van de dienaren door het bos naar het volgende dorp op zoek naar nieuwe namen. Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Rippelstiltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Hey, ben je nog steeds bezig? Nou, kom. Hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam?
3: Ja. Dam,
4: Sascha?
3: Dam,
4: dam.
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
3: Ja, dan.
4: Simon.
3: Nee. Wat een lelijke naam, zeg. Je hebt er niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog één keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Rippelstiltje?
3: Ja, Rippelstiltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Rippelstiltje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
5: Liefste, wat was dat voor lawaai?
4: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.nl.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De prinses op de ert. In een paleis dat zo hoog was dat het bijna de wolken raakte, woonden een koning en een koningin. Op zich waren ze niet ontevreden. Nee, integendeel.
1: Wat zijn we toch gelukkig.
2: Ja, zo gelukkig.
0: Maar ze hadden ook een zoon, prins Frerik.
2: Nou ja, ik ben iets minder gelukkig. Ik ben zelfs behoorlijk eenzaam.
0: Achter het koningspaar stond de ministerraad, die het liefst de macht over het zo gelukkige koninkrijk wilde overnemen.
3: Uwe majesteit, de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid prins Frerik laat niet lang meer op zich wachten.
1: Dat is waar, dan wordt hij alweer 21, die jongen van me.
3: Precies, en zoals u weet moet hij trouwen voor zijn 21ste verjaardag.
4: Vindt u datzelfde ook niet een ouderwets wetje? Kunnen we dat niet afschaffen?
1: Hij moet trouwen wanneer hij dat zelf wil. En met het meisje waar hij van houdt.
3: Pardon?
1: Liefde, minister. Ik heb het over echte liefde.
5: Maar het gaat hier helemaal niet over echte liefde. Het gaat hier over een huwelijk. U moet geen dingen door elkaar gaan halen.
0: Op dat moment kwam de prins de grote troonzaal binnen.
6: Mijn beste jongen. De ministers herinneren ons er zojuist aan dat je moet trouwen voor je 21ste. Je zult een meisje moeten zoeken.
3: Ja, en niet zomaar een meisje. Nee, nee, een prinses.
7: U weet toch hoe u een echte prinses kunt herkennen, hè?
2: Natuurlijk, dat voel je.
3: Nou, dan zou ik maar snel gaan zoeken als ik u was, hè? Want als het u niet lukt, dan betekent dat het einde van uw koninkrijk.
0: Nog diezelfde middag begon het grote zoeken naar een prinses voor de prins. Hij zocht in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. Maar toen zijn 21ste verjaardag steeds dichterbij kwam en hij nog geen prinses had gevonden, werd vooral de koning een beetje zenuwachtig.
6: Jongen, misschien moet je eens echt op reis gaan. Ik bedoel, ga de zee eens over.
0: En daar ging hij. De zwaarste stormen trotserend bezocht hij alle paleizen en kastelen over de hele wereld.

0: zijn lange reis ten einde kwam, keerde de prins weer naar huis. 2 dagen voor zijn verjaardag.
1: Welkom thuis, mijn lieve zoon. We hebben je zo gemist. Gelukkig ben je net voor het onweer binnen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat de bliksem je zou hebben geraakt. Oh, jongen,
2: heel fijn, zo'n familiereunie. Maar wat wij alle graag willen weten is of u een prinses heeft kunnen vinden.
3: Ik heb overal gezocht. Alle koningen, keizers en pasja's om de hand van hun dochters gevraagd. Maar het is me niet gelukt.
0: Later die dag zaten de koning en de koningin toch lichtelijk ongerust in de troonzaal.
1: Hoe moet het als hij niet op tijd een prinses vindt?
4: Ach, daar wil ik niet eens aan denken, mijn duifje. Laten we er maar gewoon het beste van hopen.
2: De prins heeft nog maar 2 dagen de tijd, dus ik zou maar niet te veel hopen als ik u was. Prinsessen kloppen niet zomaar op de deur.
5: Ah, nu zul je het krijgen.
2: Welke halve garen gaat er met dit noodweer nog over straat?
1: Gaat er misschien nog iemand open doen?
0: Een van de lakeien liep snel naar de grote eiken deur, haalde de grendels eraf en deed hem open. En daar stond een beeldschoon meisje.
6: Hallo!
7: Oh!
0: Tenminste, ze zou er beeldschoon uit hebben gezien als ze niet zo vies was geweest.
8: Hemeltje lief, wat moet dit voorstellen?
6: Een prinses!
2: Ja hoor, een prinses. Maak dat de kat wees. Welke prinses gaat er nou met dit vreselijke noodweer alleen op pad? Je ziet eruit alsof je via de slotgracht hier naartoe bent komen zwemmen.
6: Ja, dat klopt ook.
4: Laat haar binnenkomen. Als ze buiten blijft staan, vat ze nog kou.
9: Wie stond daar voor de deur? Een prinses misschien, het meisje was zo vies dat niemand het kon zien.
0: De lakei deed de zware deur weer dicht. Het meisje liep voorzichtig naar de koning en de koningin en liet een spoor van water en modder na.
8: Ah, nou kan ik weer gaan dweilen. En ik was net klaar.
1: Lieve kind, wat kunnen wij voor je doen?
10: Kunt u zich nog herinneren dat vanmiddag de zon zo mooi scheen? Mijn vader, de koning, vond dat het een mooie dag was om een tocht door zijn koninkrijk te maken. We reden door dorpjes, langs weilanden
2: en... Ja, prachtig, prachtig. Heel schilderachtig, heel erg hand op piek. We gaan straks allemaal even kijken. Maar goed, kom ter zake, kind.
10: Opeens klonk er een donderslag. De paarden steigerden. Ik probeerde uit het raam te kijken om te zien wat er gebeurde, toen plotseling het dak van de koets vloog. Ik werd opgetild door de wind en vloog als een veertje door de lucht. Nadat de windmat neergezet heb ik uren gelopen, totdat ik licht zag branden. En die snijboon daar de deur opendeed.
2: Och, wat ontzettend zielig voor je. Jammer dat ik het niet geloof.
1: Let maar niet op hem. Oh, weet je wat? Je gaat eerst lekker in bad en daarna volgt er een heerlijk koningsmaal. En natuurlijk blijf je logeren.
4: En morgen gaan we ervoor zorgen dat je weer veilig thuis komt.
2: Maar majesteit, het is hoogst ongebruikelijk dat het gewone volk blijft slapen.
4: Heeft u haar niet gehoord, minister? Ze is een prinses.
5: Ja, iedereen kan zoiets beweren.
1: Ze is een prinses totdat iemand het tegendeel bewezen heeft.
2: Zoals u wenst, koningin.
0: De ministerraad verliet morrend de troonzaal.
2: De brutaliteit. Hoe durft ze? Staat ineens zomaar voor de deur en wil ons laten geloven dat zij een echte prinses is. Maar goed, stel dat ze toch een echte prinses is en de prins verliefd op haar wordt. Oh nee, daar wil ik helemaal niet aan denken. We moeten haar stoppen.
11: Het tere huidje.
2: Afblijven, wat is er met mijn tere huidje?
5: Hij bedoelt, een echte prinses heeft een zeer tere huid die zo gevoelig en fijn is dat ze alles voelt.
2: Ja, natuurlijk, dat is het. De proef met de echt. We geven de prinses een speciaal onthaal met een zijdezacht bedje van wel 20 matrassen. En daaronder leg ik 1 ert. En als zij ondanks al die matrassen de ert nog altijd kan voelen, moet ze wel een echte prinses zijn. Maar misschien kunnen we een klein beetje vals spelen.
12: Wat bent u dan van plan?
2: Nou, dan doen we geen 20, maar 100 matrassen.
0: In de eetzaal zaten de koning, de koningin en de prins achter een dampend everzwijn te wachten op de komst van de prinses.
10: Het spijt me dat ik wat later ben, maar ik was zo vies.
0: De prins keek haar recht in de ogen en...
10: Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens zo blij zou zijn met zo'n verschrikkelijke storm.
1: laat het niet koud worden. Je moet everzwijn eten als het nog heet is.
0: Toen ook het dessert op was, werd de rust vreed verstoord door een hoop kabaal. Met z'n vieren holden ze naar de grote zaal waar het geluid vandaan kwam. Daar zagen ze de ministers druk in de weer om wel 100 matrassen op te stapelen tot een gigantisch bed.
1: Moet dat zo hoog? Waar is dat voor?
2: Voor de prinses. Ze heeft zo'n teerhuidje. Zo slaapt ze toch veel comfortabeler.
1: Maar moet ze echt in de hal slapen?
2: Ja, majesteit. De grote hal is de enige ruimte die hoog genoeg is.
10: Is dat bed voor mij? Waanzinnig!
3: Ongelooflijk! Ik wist niet eens dat we zoveel matrassen hadden.
0: En daar stond het. Een torenhoog hemelbed gemaakt van 100 matrassen.
7: Het is al laat. We moesten maar eens naar bed gaan.
12: Slaap zacht, mijn prinses. Ik zie je morgenochtend weer.
0: Nadat iedereen zijn eigen slaapkamer op had gezocht, keek de prinses omhoog naar dat enorme hemelbed.
10: Nou, dat wordt een flinke klim.
0: Ze zette haar voet voorzichtig op de onderste matras en begon te klimmen. Ze klauterde omhoog en hield zich vast aan ieder lusje, stukje franje, knoopje en sliertje dat ze tegenkwam.
10: Poeh, je moet er wel wat voor over hebben.
0: Eenmaal boven plofte ze uitgeput neer. Ze sloeg de dekens over zich heen en deed haar ogen dicht. Maar niet voor lang.
10: Dit geloof je toch niet? Dit bed is keihard. Het is net of er iets in mijn rug prikt.
0: Ze draaide zich om en om en probeerde in slaap te komen. Maar ook dat hielp niet. Ze ging ondersteboven liggen met haar voeten op haar kussen, op haar buik, op haar rug. Maar...
10: Oh, het lukt niet. En ik ben zo moe.

0: volgende ochtend verscheen iedereen fris en vrolijk aan het ontbijt.
1: Goedemorgen, moeder, vader. Ik voel me zo gelukkig.
0: Maar voordat de koningin iets kon zeggen, sloeg de deur van de eetzaal met een klap open en daar stond de prinses.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen? Goedemorgen, praat me niet voor goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Wat hebben jullie in de matrassen gestopt? Steen of zo?
2: Zuiver dons en puur tesselscheerwol.
3: Ik heb er niets van gemerkt. Ons tuinpad slaapt nog zachter.
4: Hoe kan dat nou? Heren ministers, legt u ons dat eens even uit.
5: De proef met de aard, sire?
6: De prinsessentest, natuurlijk. En liefje, zo te horen ben je geslaagd.
5: Wacht eens even, wat is een prinsessentest?
6: De huid van een echte prinses is zo gevoelig en fijn dat ze alles voelt. Zelfs als er een echte onder 20 matrassen ligt.
3: Oh, dus dat was dat geprik in mijn rug. Er lag een ert onder in mijn bed.
5: En jij voelde die, dus je bent een echte prinses.
3: Ja, maar dat had ik toch al verteld?
0: De prins liep naar de prinses toe en knielde voor haar neer.
5: Lieve prinses, wil je met me trouwen?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat. Als het van mijn vader mag.
0: Lachend pakte de prins en prinses stevig vast en kuste haar.
6: Oh, ik ben toch zo gelukkig.
4: Ja, wij allemaal.
2: Nou, allemaal.
3: Mag ik u nog één ding vragen?
4: Maar natuurlijk, mijn kind.
3: Mag ik alstublieft vannacht nog één keer slapen op dat prachtige hemelbed, maar dan zonder ert?
1: Oh, ja. Nou, dat mag wel hoor. Oh, dat is een mooie.

0: of heel erg vlug.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: hallo allemaal. Hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: dan geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Laat je horen voor de Kids Radio. De beste radio van Nederland.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Meisjes.
1: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
0: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Oh, dat scheelt.
1: Ik vind je radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.
2: Mijn naam.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
1: En groetjes Vera.
2: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik luister elke dag naar jullie. Goed.

0: what will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!